Dit is aan de Bibelstund nummer 56 met een eerste Korintherbrief. Om microfoon is Herman Schiermacher. Lieve Christen, voor een weltliche gerecht gone, om ihren Streit door recht te stalen, haftig hoort in recht, Ansittlichkeit in Anmoral te bestrofen, lieve Christen zich scheiden lote, Seele sie frie, oder is het beter, allein te blieven? Om deze en nog andere vragen, jettert im ersten Korintherbrief. De Stadt Korinth is bad van dag nog een griechische Hovestad. To de tijd als Paulus deze brief schrieven deed, gaf dat toch wel in Korinth 700.000 Einwohner. Dort wäre also eine bunt gemischte Bevölkerung, da wäre sehr viel Menschen. In Merl in dieser Stadt gab das eine Gemeinde.

doch dierne Tiet, bot dort pekoit, in Südamerika onkom, bei dem Missionar. De Post kom kreitposend. De Missionar wilde trürisch, hoi wort alt verschnen ganz mütlös. De Krankheit wilde in dit Land zerstört, utgebroken. In de mensen, die wordt al gans schlecht aan. Die wordt ook al gans moedelijk. En die moeite, dat bloze, die brengt ons hier bloos schlecht. Die redt er van eens wat van God. En wie hebben toch onze Götter? Niet dat het hier nog wat schlecht is. Die willen van hem nog meer horen. Nu pakt hij de pakket uit en vreet zich. Over jeder brood van de benen weer. Over jeder geschenkt. Hij wist ook niet ganz neu, wat hij met deze grote kugel zal. Maar hij lacht dat een beetje en hij leert bij zich op een dash.